Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectief spelen en mijn

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

de trommel dan. Ratatakatatakataren, daar heb je de fanfare. Ratatakatatakataren, met leuk op het gezang. De saxofoon, de klarinet, de tuba en de schuimtrompet. Die blazen iedereen uit bed en slaperen samen van de pret. Ratatakatatakataren, daar heb je de fanfare. Ratatakatatakataren, dat wordt een reuze man. De slager en de kruidenier, de groenteboer en de koetsier, die slaan de trom voor hun plezier. De schilderslaas, de stucador, zijn doorgeraden, was de snor, zo beurt op de tamboer.

Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep.
1: Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor, ach de noedel, want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed.

ging liever naar de film. Maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

heb ook een vaste vriend. Een leuke vent, wel wat bedies. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezigt dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.

0: be late.
1: Okay.
0: Oh, it's trying to break.
2: It sure is.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

Word ik wakker, dan is steeds het allereerste wat ik doe. Ik spring vliegensvlug mijn bed uit en loop op mijn venster toe.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.

0: kan niemand toeteren.
1: Nou, niet te geloven toch?
0: Ongelooflijk.
1: Cherry Pink en Apple Blossom White.
0: Ja, als opkikker om u een klein beetje op te kikken.
2: Zo is dat.
0: Deze keer door Joop uitgezocht.
1: Ja, en gezellig. Leuk.
0: Volgende maand weer een andere.
1: Ja, dan mag jij er eentje
0: uit. Dan mag ik er een.
1: Ja. Hoi.
0: Joep. Jan van Uyne zit tegenover me.
1: En Peter Bakker, dan ben jij weer.
0: En tot 10 uur gaan wij de muzikale vaart er weer inzetten.
1: Ja, gaan we doen.
0: En dat betekent dat we gewoon lekker veel muziek gaan draaien. We gaan er ook wat over vertellen af en toe. Rond 9:30 hebben we ook nog iets van cabaret.
1: Yes.
0: Wat het wordt, dat weten we nog niet. Maar dat zien we vanzelf al.
1: Zo is dat.
0: En dat is voor u dan ook een verrassing. Voor ons ook dan, wat dat betreft.
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: We hebben straks nog een verzoekje.
1: Ook nog.
0: Die moet ik nog even opzoeken.
1: Dat doen we rond 8:30.
0: Ja, rond 8:30. Dat is de tijd voor de verzoekjes. Dan.
1: Heel fijn.
0: En heeft u een verzoekje, dan kunt u dat altijd via onze app of via de website kunt u dat naar ons toesturen.
1: Ja, www.flevoziekenomroep.nl.
0: En u kunt ook bellen, maar dat werkt niet. Dus doe maar niet.
1: Afgelopen woensdag had ik een verzoekje uit Luxemburg.
0: Uit Luxemburg?
1: Ja. Dat is oom Jan van. Is een oom van. Of een klein beetje familie van Robert. En Robert is volgens mij weer met zijn campertje weg.
0: Oh ja.
1: En die is in Luxemburg volgens mij. En hij zat samen met oom Jan te luisteren. En hij wist niet dat oom Jan ook een plaatje aangevraagd had. Dat was ook voor hem een verrassing.
0: Dat was voor hem ook een verrassing. Leuk man.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja. Zo zie je maar. We zijn internationaal.
1: Dat bedoel ik.
0: Om het maar zo te zeggen. Nee hoor, we zijn voor het Flevo ziekenhuis. Dus lekker liggen luisteren. En dat gaan we doen met... we gaan veel muziek draaien. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Maar dit is Billy Joe Spears.

0: Nou, mooi hè?
1: Prachtig toch?
0: Ja, het zomerse klanken.
1: Nou.
0: Dan de drie J's. Het zijn allemaal lang geen drie J's meer, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Die zijn nog maar twee J's.
1: Dat zijn nog maar twee J's, ja, klopt.
0: Ah, Losvast heette dat ding.
1: Ken je het programma nog van Jarietma van vroeger?
0: Ja.
1: Zo, wat was dat?
0: Op zaterdag, hè?
1: Oh, wat een spektakel was dat altijd.
0: De Nusserve.
1: Ja.
0: Ja. En Loving Him was easier dan in dit geval. Omdat Billy Joe Spears dat zong.
1: Ja.
0: De originele is Loving Her was easier. Chris Christofferson schreef dat, hè?
1: Dat klopt.
0: Voor Rita Coolidge, geloof ik.
1: Rita Coolidge, ja. Ja. En zij was de Delta Lady, hè?
0: Ja, ook dat.
1: Ja.
0: Ja. Heel lang, niet zo lang is hij ermee omgegaan, geloof ik.
1: Nee, dat niet, maar hij had wel een nummer voor haar geschreven.
0: Ja, meerdere.
1: Meerdere, ja.
0: Dus. Hé, hey, maar, wat zijn we toch aan het wouwen?
1: Oh, jongens.
0: Ja. Maar goed, ik heb toch een heleboel van die Loving Over Seas hier. Want dat is al een keer een cover geweest.
1: Ja.
0: Ik heb er nog wel een stuk of wat klaar.
1: Oh, dus we gaan toch wel weer een zoutje van die...
0: Nee, gaan we niet doen. We gaan naar Harry Styles. Oh. Dance No More.
1: Heb aardig wat concert afgerond, hè, hier in Nederland.
0: Ja.
1: In de Johan Cruijff Arena. Moet erg goed geweest zijn.
0: Ja, mensen waren inderdaad heel enthousiast.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Zo de omgekeerde Cover Me.
1: Ja, dat kun je wel stellen.
0: Een
1: ja.
0: beetje gestolen van de zaterdagavond. Hè? Maar goed, dat doen wij ook samen. Dus,
1: halen, ja, dat maakt toch niet uit.
0: Andersom. Het origineel was Smile van Pussycat. En dat is gecoverd door Koos Alberts en Yvonne. En dan heet het De Zomerzon. Ook leuk.
1: Jazeker.
0: En daarvoor hadden we Harry Styles met Dance No More. Een nieuwe single van hem.
1: Ja, nieuwe single.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Dus die hoefde ik niet af te stoffen. Nee, dat klopt ook wel. Heb ik niet afgestoft dan.
1: Nee, want hij zou toch single meer verkrijgbaar, denk ik.
0: Nee, is die uitverkocht?
1: Nou, singles worden er niet verkocht.
0: Nee.
1: Wel LP's, maar.
0: Nee, het is ook zo. Het zijn allemaal elektronische vuiltjes tegenwoordig.
1: Ja, daarom.
0: Dus. En zullen we straks een AI'tje draaien?
1: Ja, ik heb het vorige keer ook een keer gedaan, hè? Want er zitten toch best wel heel leuke dingen tussen. Ja, je hoort het wel hoor. Als je goed luistert, dan hoor je gewoon. Ik
0: ben de opbouw van die dingen is vaak hetzelfde.
1: Ja.
0: Ik heb zaterdag heb ik. Maandag heb ik The Sound of Silence gedraaid van Lil Stoma.
1: Mm-hmm.
0: Soma. Lil Soma. Niet Stoma. Wat anders. Lil Soma.
1: Ja.
0: En daar staat dan bij, als je dat opzoekt, van dat is een singer-songwriter. Nou, I'm a singer-songwriter.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een computer.
1: Toch wel.
0: Ja, als je die opbouw ook hoort, het is een stukje muziek en dan... En dan weer een stukje muziek en dan begint hij te zingen.
1: Ja.
0: En dat is hetzelfde als die Michael Bennett.
1: Die ook... Ik kwam erachter, ik heb vanmorgenavond... Afgelopen vrijdagavond had ik een Madi Bas. Dat schijnt Duitse blues te zijn. Dus ik ging opzoeken welke artiest dat was. Ja, dan wordt het dus een project genoemd. Hè. Dat is geen artiest, maar het is gewoon een project.
0: Het is gewoon een project.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus,
0: het is die Slagerwelle.
1: Ja.
0: Dat is ook zoiets.
1: Is ook zoiets.
0: Kunnen we straks ook wel wat van...
1: Ach, wel ja, joh.
0: In onze schedel.
1: Gooi het er gewoon allemaal in.
0: Gooi het er allemaal in. Hé, maar het is zo langzamerhand bijna tijd voor...
1: Voor het verzoekje?
0: Volgende jaar. Ja, het is alweer bijna half...
1: Half negen.
0: Ik ben helemaal van slag af. En dan moet je natuurlijk
1: moet je
0: niet
1: dat
0: zo
1: dat andere knopje indrukken.
0: Dan moet je dat zo doen, hè.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Hè, hè?
0: Hij gaat zo lekker, jongens. Ja, het is echt donderdagavond. We hebben een verzoekje gekregen van Harriet.
1: Van Harriet, ja.
0: Ja.
1: En we gaan dit keer...
0: Die wilde... Vorige keer had ze hem van hoe heet die?
1: Luther Vandross.
0: Luther Vandross. Ja. Nou, van Tom Jones.
1: Ja. Zo'n wel een mooie uitvoering.
0: We kunnen daar ook wel een cover toestand van maken. Want er zijn er ook...
1: zat van, ja.
0: Elvis Presley heeft het ook gedaan.
1: Hij heeft het ook gedaan, ja. Klopt.
0: Ja. Maar dit is dan de uitvoering van Tom Jones.

0: zou ze er helemaal mee gestopt zijn.
1: Je hoort er niks meer van, hè?
0: Je weet helemaal niks
1: meer.
0: Nee,
1: dat...
0: Een aantal hitjes gehad. Ja. En,
1: waaronder deze, Warwick Avenue. Het is vernoemd naar het Londense metrostation Warwick Avenue. Het gaat er niet over, in ieder geval.
0: Niet?
1: Nee.
0: Nou.
1: Nee, dat,
0: waar gaat het wel over dan?
1: Er staat hier... het gaat over een zwarte taxi die wegrijdt van het metrostation. En dan gaat het hoofdzakelijk over die taxi.
0: Nou, oké. Okay. ik luister nooit zo naar die teksten, wat dat betreft. Dus,
1: nee.
0: Maar goed, in ieder geval was dat wel een hele grote hit van Duffy destijds. En daarvoor hadden we het verzoekje van Harriet.
1: Ja. The Impossible Dream van...
0: Tom Jones.
1: Yes.
0: Ik denk, wat was het ook alweer?
1: Ik help je wel.
0: Ik heb hem weggeklikt. Korte termijn geheugen. Ja. Hey, we hadden het over AI, die tegenwoordig ook in die muziekindustrie de kop opsteekt. En soms niet onverdienstelijk. We gaan er gewoon twee achter elkaar draaien.
1: Heel fijn.
0: He?
1: Ja, dan doen we eerst met Xania.
0: Ja?
1: Ja, en dan gaan we hoor. Ayetter Tezone of Ayetter Tezon?
0: Zoiets.
1: Het is in ieder geval Spaans.
0: Ja, daar lijkt het wel op.
1: Daar lijkt het wel op, ja.

0: Ja, ik kan er niks van terugvinden. Van Lil Soma. Maar ik verdenk het toch van dat het hartstikke AI is.
1: Nou, ja,
0: kunstmatige intelligentie.
1: De opbouw lijkt me inderdaad wel AI. Ja,
0: ja, ik kan wel wat van hoe heet die Michael Bennett toch even opzoeken. Dan hoor je dat. Nou, gaan we niet doen. Nee, dan maken we er een item van. Dat gaan we niet doen.
1: Nee, nou, dat zal ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. Dat er een item gaat worden.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel. Er gaat steeds meer van dit soort plug aankomen.
0: Ja, dat wordt al stiekem bij andere dingen ook gebruikt.
1: Daarom. Dus.
0: Hey, en daarvoor hadden we dus...
1: Xania.
0: Ja, Xania. Met Aiëtter de Zonne.
1: Zoiets.
0: Zoiets, hè?
1: Ja. Zullen we gaan verder gaan met Dromedief?
0: Ik denk dat... dat is makkelijker uit te spreken.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, hij heeft het meerdere keren geroepen. Ik denk, dat moet ik herhalen zo. Maar dan ben ik het toch weer een beetje kwijt. Maar ik heb ook geen talenknoppel, hè?
1: Nee, wat heb je wel?
0: Ik heb een rekenknop.
1: Oh, je kan goed rekenen.
0: Nee, ook niet.
1: Nee, want als ik wel precies dat je niet uitkomt met de muziek aan het einde van de rit. Ja, dat... Oh, sorry.
0: Dromedief van Dikhout.

0: Milena, Farmer.
1: Farmer.
0: Farmer?
1: Farmer.
0: Het is Frans, hè?
1: Ze komt uit Canada.
0: Ja, maar het is Frans, toch?
1: Ja, het is wel Frans.
0: Dan moet je het zo aanspreken.
1: Farmer?
0: Ja.
1: Désenchanté.
0: Ja. Ja. Nou, dat is nog beter. Ja. Komt ze uit Canada?
1: Ja, ze komt uit Canada.
0: Oh, ja. Ja. Net als Lucille Starr.
1: Nou, ze woont al vanaf haar jeugd uit Frankrijk, dus ja. En ze begon een carrière als mannequin en actrice.
0: Oké. Okay. Nou, leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat gezegd hebben, dan gaan we gauw naar het nieuws, denk ik.
0: Dat gaan we ook doen.
1: Ja, toch?
0: Dat gaan we doen met A Taste of Honey.
1: Leuk.
0: Van Herb Alpert en de Tijuana Brass. Tot zo.
1: Tot straks.
0: Jij gaat zo zingen, hè?
1: Ga ik weer zingen?
0: Ja, ja.
1: Oh, zingen. Wat leuk. Ja. Gezellig.
0: Wat ga je doen?
1: The Wonder of You?
0: Ja.
1: Of Kiss Me Quick?
0: Nee, The Wonder of You.
1: Oh, je wil me niet kussen?
0: Nee.
1: Nee.
0: Tot straks.
1: Tot straks.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dom op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Ja, dank u wel, dank u wel, dank u wel.
1: Nou, is genoeg. Ja,
0: maak me gek.
1: Aan het klappen blijven.
0: Nou,
1: heb je weer mooi gedaan.
0: Ja, zeker.
1: He? Ja. Nou, moet je even uitrusten nu?
0: Ik ga even uitrusten, ja.
1: Dat is mooi. Dan ga ik even vertellen dat Jan van Heunen dat net uitvoerde. The Wonder of You.
0: Ja, nummer van Elvis Presley.
1: Van Elvis Presley. Het is niet origineel van Elvis Presley. Het is toch van een ander?
0: Het is van een ander, maar gaan we nou niet meteen vragen van wie? Want dat
1: ja, nee, dat... Dat ga ik ook niet aan mezelf vragen, want ik weet het ook niet. Maar goed, in ieder geval was het jouw uitvoering van The Wonder of You. Tweede uur, muzikale vaart, Jan van Heunen.
0: Peter Bakker.
1: We zijn nog 10 tot 10 uur bij u. En we hebben de draaiorgel maar even van Kastra.
0: Nou, gezellig.
1: Hè?
0: Ja hoor.
1: Ik kwam hem tegen, ik denk, nou ja, vooruit.
0: Welke?
1: Zet hem even in de
0: studio. Pelé of...
1: Wie?
0: Ja, welke orgel is het?
1: De Columbus.
0: De Columbus, natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe kon ik het weten? Hey, maar, we gaan je van je geloof af.
1: Wat dan?
0: Je gaat Sint-Pierre draaien.
1: Ja, ja.
0: Is
1: ga even,
0: dan op je naam nou?
1: Ik ga ook even naar de wc.
0: Dat bedoel ik.
1: Nee, maandag stond hij ook in het programma.
0: Ja.
1: Althans. If You Don't Know Me By Now. Maar toen had Renger een plaatje van Simply Red aangevraagd.
0: Oh.
1: Als star.
0: Ja.
1: Dus toen had ik een mooie uitvlucht om te zeggen van nou Joop, die gaan we niet draaien. We gaan het origineel doen. Vind ik ook mooier. Maar goed, ik kreeg toch te horen dat ik deze ook nog even in de playlist moest zetten. Dus
0: okay.
1: Bij deze.
0: Nou,
1: If You Don't Know Me By Now van Simply Red. Dat was hem dus.
0: Ja, dat was je gaaf vanaf. Ja.
1: Gewoon, hup, weg ermee. Ah nee, moeten we niet doen. We gaan gewoon nog een keer draaien. We beginnen gewoon nog een keer opnieuw. If You Don't Know Me By Now, Simply Red.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Martijn Buwalda, wie kent hem niet?
2: Ik.
1: Nee, je kent hem niet?
2: Nee, ik...
1: De Beste Zangers 2024.
2: Oh, ja.
1: Daar heeft hij jullie mee gedaan. En trouwens, daar we het over De Beste Zangers hebben. De 19 augustus gaat de nieuwe seizoen 19 beginnen. En daarin treden op Yves Berendsen, de gebroeders Wouters van Clouseau, Django McCroy, Busy Desiree, Fay Klaassen, onze Nederlandse jazzzangeres en Zoe Levi.
2: Nou, fantastisch.
1: Met deze eventjes gezegd hebben, 19 augustus. Kijken met z'n allen.
2: Ja.
1: Sorry, 29 augustus.
2: 29 augustus.
1: Ja. Seizoen 19.
2: Ja, ja, 19, dat is... als je dan gaat zitten kijken, is het er niet.
1: Nee. Weinig.
2: Ja. Goed, bijna zeker dus van Martijn Buwalda. En daarvoor hadden we dus Simply Red met een mooie uitvoering van If You Don't Know Me By Now.
1: Yes.
2: Dat was mijn neus.
1: Ging je weer die langer of zo? Of?
2: Ja, die werd langer, ja.
1: Ja, van hout, nou, dat is... Dat brengt niet zo goed, denk
2: nee.
1: ik.
2: Nee, laat maar gauw verder gaan weer. Met Olivia Rodrigo.
1: Oh ja, van The Cure. Of is het...
2: Nee, het is The Cure van Olivia Rodrigo.
1: Ach, het wordt weer heel ingewikkeld allemaal.
2: Ja, The Cure is ook een groep.
1: Ja.
2: Maar volgens mij is dit de titel van het song.
1: Ja, ja, zij heet Olivia Rodrigo.
2: Ja,
1: ja.
2: Nou, doe maar.
1: Laat maar horen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Hoe Belgisch kan je het hebben?
1: Two Man Sound.
0: Ja, een trio.
1: Zijn ze met z'n drieën?
0: Ja, dat kan alleen maar in België.
1: Oh,
0: weet je dat dit plaatje al in 1978 uitgebracht is?
1: Oh ja?
0: Ja, in 1978. Nou, toen was het een, geen hit, bij CDS toen uitgebracht. In 1980 was het een hit in de discotheken. Maar in de zomer van 1986, toen was het pas een hele goede alarmschijf van Veronica en een paradeplaat van de Tros.
1: Ook nog?
0: Ook nog, dat bedoel ik.
1: Doe maar.
0: Disco Samba, als je dat maar even weet.
1: Nou, wat zouden ze daarvoor geschoven hebben om dat bij elkaar te krijgen?
0: Ik heb geen idee. Ik zou het je niet durven zeggen.
1: Nee, dat is, zijn weer aannames. Moeten we niet doen.
0: Moeten we zeker niet doen.
1: De Two Man Sound dus met Disco Samba. Ik ken het als zomerrit inderdaad.
0: Ja, het is een zomerritje.
1: Ja. Maar in 78 al op de
0: plaats. 78 was het al op de plaats gezet, ja.
1: Doe maar. The Cure van Olivia Rodrigo. En het begon leuk. En het eindigde ook wel aardig. Maar iets wat er tussenin zat, dat was een beetje jammer. Je moet ook niet altijd het intro alleen beluisteren.
0: Nee, dat is waar.
1: Eerst even doen.
0: Dat is waar.
1: Hey, we gaan eens weer een keer een nummertje draaien van de huispianist.
0: Ja. De huispianist.
1: Ik weet niet wat ik wilde zeggen. Maar die op maandag over het algemeen achter de piano zit. Achter de vleugel zit hier. Ochtends, ja. Middags toch ook nog een stukje, of niet?
0: Ja, is middags ook nog een stukje. Ja, als wij weggaan, dan zit hij nog...
1: Ja, dan zit hij nog vrolijk...
0: Vrolijk te pingelen.
1: Te pingelen. Nee. Hij speelt hele leuke deuntjes. Echt waar. Dus als je een keer in de gelegenheid bent en je ligt hier nog in maandag, dan zou ik...
0: Kijk, als je dan beneden in die wachtruimte aan het wachten bent, je zit er op die stoeltjes, dan is het best wel relaxed.
1: Ja, is het ook.
0: Ja.
1: Als er een beetje goed gespeeld wordt en er zijn er een paar die kunnen dat.
0: Die kunnen dat zeker wel, ja.
1: En er zijn er ook een aantal dat je denkt van, nou jongen, hou op. Ga naar huis.
0: Ja, goed, dat heb je ook bij ons.
1: Dat thuis, ja, dat is het. Dat mensen het volhouden tot 10 uur. Ik begrijp er helemaal niks van. Henk Wolleswinkel, daar hebben we het over. En die heeft ook nummertjes opgenomen waarbij hij zingt. En dat doet hij niet onverdienstelijk. En we gaan het deze keer...
0: En niet te vergeten, niet achter zijn piano, hè? Achter zijn keyboardje.
1: Achter zijn keyboardje.
0: Ja. Hey,
1: dat ding is ook afgevallen. Maar hij doet het nog wel.
0: Wie doet het wel?
1: Ja, het huisorkest.
0: Oh, het huisorkest, ja.
1: Dat is weggelopen, maar dat is er nog steeds. Maar goed, we gaan even naar Ameland. Dan gaan we bij Tante S op de koffie. En daarna gaan we nog even naar Terschelling met Rob Jansen. Hier zijn ze alle drie achter elkaar.
0: Heel fijn. Roept u maar.

0: Hashim Amhali, je weet wel, die Marokkaan uit de Jordaan. Hallo, mijn goede. Je bent fresh. Oh. Hey, bij jou gaat het met je, mijn kind?
1: Goed, tante.
0: Mocht je hier zomaar naar binnen?
1: Ja.
0: Ja. Goed zo.
1: Ik moest wel entree betalen.
0: Je moest entree, ja, ja, je moet betalen hier. Ja. Zelfs als gast, maar ja, zo zijn ze met ons. Oh. Ja, mijn kind, laten we bij het begin beginnen.
1: Ja. Tante Esther. Je lijkt wel op mijn tante, echt waar.
0: Welke tante?
1: Tante Fatima.
0: Ze draagt ook een hoofddoek.
1: Nee, nee, snor.
0: Bij mij is het een cosmetisch gegeven. Maar groet Fatima voor me als je er ziet. Jammer schat, begin bij het begin. Laat je tante Fatima even. Vertel me, wie is je vader, wie is je moeder?
1: Mijn vader is Mimoun Ahmed Amhali. Hm? En mijn moeder is Drifa Ocean.
0: En dat onthoud je?
1: Ja.
0: Dat is goed hoor, maar ja. Ja, wat spraken jullie thuis? Hollands of
1: Surinaams?
0: Surinaams. Ja? Gewoon je vader kan een slang gooien, ja?
1: Wat? Schoot!
0: Die spraken gewoon.
1: Nee, dat was een mengel. Het is echt een mengelmoes. Het was een mengelmoes van Nederlands en Marokkaans door elkaar heen.
0: Nederkaans.
1: Nederkaans.
0: Ja, en hoe deed je dan bijvoorbeeld, want ja, ik heb gehoord, je vader was niet zo goed in Hollands. Nee, hij sprak echt niet. Maar als je op school bijvoorbeeld, ouderavond, dan hoe deed je dan?
1: Ja, dat was feest voor mij. Ouderavond was feest. Dat was, ik vertaalde de boel. En dan zei die leraar, Najib, dit is brutaal. Zei mijn vader, wat is brutaal? Ik zei, dat betekent dat ik mijn best doe. Oh ja. Doe maar brutaal, mijn zoon. Is goed.
0: Het is jammer dat ik het nooit op school heb kunnen doen. Voor God, ik zweer het je, bij mij zeiden ze altijd... Esseline is een mocho. En dan zei mijn vader, het is net de moeder. Ja. Ja, je was 12 ambachten, 13.
1: Ik heb van alles gedaan.
0: Van alles gedaan. Je was, even kijken hoor. Je hebt LTS gedaan, ja. Automonteur, ja. Kok.
1: Ja.
0: Middenstandsdiploma.
1: Ja.
0: Niets afgemaakt.
1: Nee.
0: Maar kok en automonteur.
1: De toneelschool heb je wel gedaan. Ja. Ja, kok, automonteur, dat was niet echt... Mijn vrienden deden het. En ik was echt zo iemand die dacht, dat is leuk, ook, ja. We gaan met z'n allen dat doen.
0: Gebruiken je vrienden ook drugs?
1: Nee.
0: Nee, nee.
1: Ze verkopen het wel.
0: Ze verkopen het wel. Nee, goed. Nee, maar... automonteur en kok, ik bedoel, dus je kan gewoon een eitje bakken op de motorkap.
1: Op de motorkap.
0: Dat kan je nu, heb je wel.
1: Als je hem flink laat...
0: Laat blakken, dan gaat hij gewoon door, ja. Nee, maar je bent toen acteur?
1: Ja. Afgestudeerd aan de toneelschool in Utrecht in 94.
0: Was je de eerste Marokkaan die afstudeerde?
1: Ja, die afstudeerde wel.
0: Ja, hè? Ja. Ja, want Hakim heeft dat niet gedaan.
1: Hij is ook geen Marokkaan. Hakim is van de straat. Nee. Ja.
0: Maar je had ook last van typecasting, ja?
1: Ja, enorm. Je wordt vaak typecast. Omdat, dan zoeken ze iemand met een Marokkaans uiterlijk. En dan hadden ze een bak met allemaal acteurs.
0: En wat moest je dan allemaal doen?
1: Tasjesdief. Terrorist. Ja. Tasjesdief en terrorist.
0: Nooit schoonmaker?
1: Ja, ook schoonmaker. Een beetje de stereotype ding altijd. Ja. Groenteman.
0: Maar je hebt toch een rol gespeeld die heel erg moeilijk was voor een Marokkaan?
1: Ja.
0: Politieagent?
1: Ja. Ja, ja dat was...
0: Dat is wat ze noemen een contradictio in termis.
1: Nee, ik noem het een science fiction film.
0: Science fiction, oké.
1: Want deze hield ook nog van

0: komen.
1: Ik hoop het voor je. Jij maakt mij ook nat. Luister naar nee, maar... Wat ik bedoel, je bent er.
0: Nou, nah, ik weet niet of ik er ben, maar ik ben op de goede weg.
1: Je bent op de goede weg?
0: Ik ben op de goede weg.
1: Je verdient genoeg doekoe.
0: Ja.
1: Ja. Kijken mensen anders tegen je aan?
0: Ja.
1: Ja?
0: Nou, ze zien het niet aan je. Tenminste, ik ben niet iemand die zoals tante, weet je wel, veel goud en parelmoer, kettingen, strikje.
1: Ja, je en moet
0: slippers.
1: Het kunnen. Ja,
0: en slippers. Dus Gucci waarschijnlijk, heel duur.
1: Ja, ik zie
0: dat gelijk. Nee, mensen, tenminste, toen ik een auto ging kopen, ik ben naar een BMW-dealer gegaan. En ik zeg, ik wil graag een proefrit maken. Toen zei die man, is het voor de taxi? Je dacht dat ik een auto kwam komen, omdat ik een taxibedrijf heb.
1: Ja, want jij gaat natuurlijk niet, ja.
0: Dat beeld heb je nog steeds wel. Ja. Maar ik zei, het is niet voor een taxi.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, die sakkas.
0: Precies.
1: Ja. Ja, ik had laatst ook, ik ging schoenen kopen, zei, dus is het voor de keilen weg?
0: Ja.
1: Dat zijn van de dingen die je meemaakt, ja. Maar... Je bent met een Marokkaanse vrouw getrouwd?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hele lieve vrouw.
0: Ja?
1: Ja. Ik heb haar ontmoet. Als je kamak, ga ik je mars breken. Okay. Je moet lief zijn.
0: Ja.
1: Ja, dat weet je het. Maar je had ook een keer, je hebt ook wel eens een Surinaamse vriendin gehad. Lang daarvoor. Lang daarvoor. Toen was je nog heel klein. Lang daarvoor.
0: Nee, klopt. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Heb ik ook gehad. Ja.
1: Dus je hebt ook pom en pastei gegeten.
0: Ik heb pom en pastei gegeten. Ja.
1: Wat heb je overgehoord? Je bent ook naar Suriname gegaan.
0: Ik ben 4 keer in Suriname geweest.
1: 4 keer?
0: Ja.
1: Vaker dan de meeste Surinamers.
0: Ja.
1: En
0: ik kwam terug met 2 kilo. En
1: overgraag.
0: Nee, is een grap.
1: Ja.
0: Is een kilo.
1: Een kilo. Nee, maar... Heb je ook Surinaamse muziek geleerd toen je daar was?
0: Ja, ik heb daar wat concerten gegeven.
1: Ja?
0: Ja.
1: En welk liedje heb je voor haar gehoord?
0: Voor je zingen?
1: Ja, zing voor me.
0: Torima, doctoria, nasi, torima, nia. We ga buga nasi, buga nasi, buga nasi, we ga buga nasi.
1: Dat ding van me wordt vast. Ja. Ik was wakker. Ja, voor het hele jaar. Baja. Luister, beschat.
0: Je bent ook echt warm bij.
1: Ja. We moeten samen een plaat opnemen.
0: Het. Lijkt me leuk.
1: Najib Boek Tante S. Wat denk je daarvan?
0: Ja?
1: Boeken, ja. En u kunt alvast beginnen te boeken voor uw inschrijving, ja. Maar schat, ik vond het leuk dat je bij me was. Ik wens je heel veel. Je bent overal uitverkocht en mensen kunnen geen kaarten meer voor je shows kopen.
0: Nee. Nou, in september, oktober begin ik met extra voorstellingen. Ook in Rotterdam en door het hele land.
1: Dan kunnen ze daar naar je show.
0: Zouden ze, ja, mijn website in de gaten houden.
1: Ja, hoe heet je nieuwe show?
0: Most Wanted.
1: Most Wanted. Voordat ik glijf aan mijn stoel, ga ik de afkondigen. Geef hem een applaus, dames en heren. Najib Amhali. Dank u wel.

0: mooi nummer, hè? Rob Jansen.
1: Ja, heb het mooi gedaan.
0: Heb het heel mooi gedaan.
1: Ja.
0: Ja, mooie tekst ook opgemaakt.
1: Heeft hij dat zelf geschreven?
0: Ik weet niet of hij het zelf geschreven heeft, maar zou het zo wel kunnen.
1: Ja. Ik denk, vraag hem maar even.
0: Ja.
1: Maar je wist het niet.
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Ter Schelling dus. En daarvoor hadden we Najib Amhali.
0: Amhali. Bij Tantes. Oh, ik vind het wel
1: bij leuk. Tantes. En Tantes is natuurlijk...
0: Jurgen Rijman.
1: Jurgen Rijman.
0: Ja.
1: Een bekende Almeerder.
0: Dat was je zeker. Hij was, helaas was je bij Volle Zalen. Dat wordt gepresenteerd door
1: Ja.
0: Gordon Maas.
1: Ja. Oh, die ja. Ja, die.
0: Het komt er wel, hoor.
1: Ja, joh.
0: Dat was wel een leuke uitzending, trouwens. Dat was wel leuk. Ik heb ook helemaal aan de grond gezeten, die jonge Rijman. Is echt helemaal van de wereld geweest.
1: Ja, is hij van de wereld?
0: Ja, drugs en heel veel schulden had hij. Ja. Okay. Ja, het was niet zo fraai allemaal. Nee. Maar goed, hij is er bovenop gekomen. Vrouwtje is nog steeds bij hem. Dus ja, wat wil je nog meer?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Dus...
1: Ik weet wel dat je, ik kwam hem toen een keer tegen in de gang bij de burgerzaken daar. Bij,
0: ja.
1: En je hoorde hem van verre.
0: Echt. Ja, hij is aanwezig dan.
1: Ja, ik denk, je bent toch al bekend, hoef je toch niet.
0: Ja, maar ja. Dat zit hem even in die genen van dat soort mensen.
1: Ja, dat is ook heel natuurlijk verder wat dat betreft. Hé, hey, Ameland, daarvoor van Henk Wolleswinkel.
0: Ja. Ik denk dat we Afke Boven ook een klein beetje een plezier hebben gedaan. Want die heeft pas een boek uitgebracht.
1: Moet je even uitleggen wie Afke Boven is?
0: Afke Boven, dat is de presentatrice van het journaal. En jij vertelde ook het Nieuwsuur.
1: Daar ken ik er hoofdzakelijk van.
0: Nou goed, ik ken er hoofdzakelijk van het journaal. Want Nieuwsuur kijken we naar hoegenaamd niet.
1: Niet.
0: Maar die heeft een boek geschreven over de eilanders. Ze komt zelf uit Dokkum, maar ze is opgegroeid op Ameland. Daar heeft ons grootste Henk Wolleswinkel over gezongen. En dat is moeilijk, hoor, Henk Wolleswinkel. En ze is nog geboren in Bokkum, naar Ameland toe gegaan. Ze heeft gestudeerd in Zwolle. Zwolle, ja. Dat heb jij me verteld.
1: Ja, ja, dat stond hier toevallig. School van de journalistiek.
0: En volgens mij woont ze nu ook weer op Ameland.
1: Op Ameland, ja. Ja. Ik denk dat ze gewoon in het ziekenhuis in Dokkum is geboren. En dat ze gewoon... Maar goed.
0: Ja. Zou zomaar kunnen.
1: Ja, want op Ameland.
0: Hey, en de Ter Schelling. Ja, ik ga even verder, want anders gaan we alleen maar over Ameland praten.
1: Ja.
0: En de Ter Schelling, dat was natuurlijk een cover.
1: Ja.
0: En jij wist ook meteen, moest ook even
1: borrelen. Ik moest even daarboven. Ja, dat is de leeftijd. Hè. Daar doe je niks aan natuurlijk.
0: Maar dat is Brian Adams. Die kennen we het ook van Have You Ever Really Loved a Woman? En die gaan we nu draaien.
1: Ja.

0: 1995, jawel. Ja, alle boybands worden weer van de stal gehaald. Leuk. Backstreet Boys met We've Got It Going On. Dat is de allereerste single van hun debuutalbum. In 1995.
1: Boybands.
0: Jawel, toen kwamen al die boybands uit.
1: Ja, toen. Ja. In de jaren 90 had je er een heleboel.
0: In 1995 hadden we onze winkel pas geopend. En volgens mij in 96 hadden we het Nederlandse boybandje Bad. Hadden we toen. Dat was onze allereerste optreden wat bij ons voor de deur gegeven werd.
1: Okay.
0: Ja, dat was geweldig. Dat was echt heel leuk. Ja.
1: Over boybands gesproken. The Brothers Four.
0: Ja, dat is iets heel anders.
1: The Greenleaves. Maar is ook een boyband.
0: Jawel, is het ook.
1: Greenleaves of Summer.

0: Dat is wel oud, hè?
1: Ja, dat is heel oud.
0: Ja. Oude boy band.
1: Nou. Ja, echte oude boy band.
0: The Green Leaves of Summer. Ja. Brothers Four.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Als je ogen dicht doet, dan baan je weer in het zonnetje.
0: Ja. Dat is vandaag verder zoekenbaar.
1: Ja, dat was het niet zo gek veel, hè? Nee. Nou, ja, dat was wel heel even.
0: Heel even vanmorgen, ja. Dat klopt. Hé, hey, maar we lopen alweer aan het einde van dit programma.
1: Het is weer afgelopen. Jongen. We hebben de last date.
0: Ja, de last date. We gaan eventjes op vakantie.
1: Ja, we gaan even vakantie vieren. Maar daar merkt u niks van, want we blijven wel terugkomen. Met dank aan Dennis Herema.
0: Ja,
1: die
0: zeker.
1: De herhalingen erin gaat gooien.
0: Zo dus, is dat.
1: Nee, gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En luister ook naar de herhaling. En als u dat gedaan heeft, maak het dan vandaag weer. Dankzij ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziekom.
0: Want er is nog heel veel muziek.
1: Ja, zoals jij ook. Op vrijdagavond weer.
0: Ook weer, ja.
1: Dus, goed. Soul Medicine. Tot de volgende keer.
0: Het gaat u goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevoziek Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, goedemorgen luisteraars. We zijn er weer met het programma Het Testament uit de 60's. En dat gaan we 2 uur doen. Eerste blokje van 10 tot 11 en het tweede blokje na het nieuws van 11 tot 12.
2: Nou, hartstikke mooi. Ik ben Jan van Eunen.
1: Sorry?
2: Ik ben Jan van Eunen, jij bent?
1: Ik ben Joop Veninga.
2: Ah, kijk. Ja. Dat bedoel ik.
1: Ik ben net binnenkomen lopen, dus...
2: Ja, we gaan er weer eerlijk 2 uurtjes van maken, Joop.
1: Ja.
2: En we begonnen dit uur met, zoals gewoonlijk, Elvis Presley. En van de film Spin Out was dit Tomorrow is a Long Time. Dus, dat gezegd hebben, dan gaan we heerlijk veel muziek draaien. En dat gaan we doen. We blijven een klein beetje in de Elvis-sfeer met Conway Twitty. En met zijn uitvoering van Lonely Blue Boy.
1: En waarom is...
2: Ja, vertel maar.
1: En waarom is dat in de Elvis-sfeer?
2: Luister maar.
1: Oké.

0: I love. Nee, dat is niet I love. Among My Souvenirs van Connie Francis. Beter bekend als, inderdaad, als Connie Francis, maar ze heette eigenlijk Concetta Franconero. En dat was een Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. En ze stamde uit een immigrantengeslacht, Italiaans immigrantengeslacht. En een muzikale talent vond de vader al heel vroeg dat ze daar wat mee moest doen. En hij probeerde er dus carrière te laten maken in de showbusiness. En daar heeft ze een accordeonles voor genomen. En heeft een plaats gekregen in de Amerikaanse televisieserie. Daardoor, door die accordeonles, in Startime. Nou, dat is was een vliegende start voor de.
1: Zeker.
0: Ja. Dus, en een mooie stem ook trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Lekker, lekker rustig, lekker relaxed.
1: Mm-hmm.
0: Maar mij is er nog bij spijken. Maar goed. Lonely. Daarvoor hebben we geluisterd naar A Lonely Blue Boy van Conway Twitty. En daarvoor...
1: Ja, was Elvis Presley. Daar waren we mee begonnen.
0: Ja.
1: Dus. Okay. En we gaan gauw verder met het nummer I Love You, How You Love Me. I Love How You Love Me. Van de Paris Sisters.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Even de muziek uit. Even, sorry, de schuifjes omhoog van het praten, want anders horen ze ons niet. Ja, dan hoorden we net Ik hou van Holland, instrumentaal van The Rollers. En daarvoor hadden we dus Daar sprach der alte Häuptling van Gus Bakkes.
1: Ja, en we kunnen allebei niet op de Nederlandse vertaling komen.
0: Nee, nou ja, vertaling. Er is een Nederlandse cover van, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Ik dacht eerst dat het van Ria Valk zou zijn, want die heeft ook een soort cowboylied. Maar volgens mij is dat iets anders. Maar we kunnen dat. Ik ga het een keer opzoeken en misschien dat we dat de volgende keer kunnen gaan draaien.
1: Ik denk niet dat het van Ria Valk is.
0: Nee, jij denkt het niet.
1: Nee.
0: Nou, oké. Okay. We laten het even in het midden.
1: Ja, laten we het doen. We zitten hier om muziek te draaien en niet om een puzzel op te lossen.
0: Zo is dat. En we gaan verder met Jean Ferrat. En dat is een Franse zanger, componist en tekstschrijver. De carrière van Jean Ferrat begon in het Parijs van de jaren 50. En in de jaren 60 en 70 groeide hij uit tot een van Frankrijk's populairste zangers. De carrière van Jean Ferrat begon in het Parijs van de jaren 50. In de jaren 60 en 70, dat had ik al verteld, hè? Ja, zoiets had ik al verteld. Hij is getrouwd met de zangeres Christine Sèvres. En die kennen we met, even kijken, liedjes door La Montagne is een hele grote hit van hem geweest. En dat is vertolkt ook door onze grote vriend Wim Sonneveld als zijnde het dorp. Hier is Jean Ferrat met C'est beau la vie.

0: Ja, dat was Pit Boon. Pit Boon met Moody River. Boon groeide op in Nashville, de hoofdstad van Tennessee en een belangrijke muziekstad. In 1954 begon hij platen op te nemen voor Republic Records. In 1955 bracht hij een cover uit van de single Ain't That a Shame van Fats Domino. En hij verbrak daarmee de verkooprecords van de originele uitvoering aanzienlijk. Het is toch wel knap, als, daar hebben we het verleden week ook al over. Als een cover beter is dan het origineel.
1: Nou, dat gebeurt inderdaad wel eens.
0: Ja. Ja. Het is trouwens representatief voor de beginperiode van Pit Boon dat hij dat deed. Omdat hij vooral gericht was op de toegankelijke versies van Rhythm and Blues. Waardoor de rock'n'roll deuntjes een veel groter publiek bereikten. Ik heb het altijd een prettige zanger gevonden.
1: Ja, ik mocht hem ook wel graag horen. Ja. En nog wel steeds hoor. Ik draai nog wel heel regelmatig ook thuis jaren 60 muziek. En dan komt hij natuurlijk in de playlist altijd wel voorbij.
0: Ja.
1: En Corrie Konings, die is ook in de jaren 60 al begonnen, hè? En die heeft toen samen met de Rekels een hele grote hit gehad. Maar wat minder hit was Ik Hoor Nog Je Stem. Hier is Corrie en de Rekels.
0: Die ga je nu niet in leven inblazen.
1: Ja, zoiets.

het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht. Oh,

0: Dat is niet waar, Ben Kruijs. Dat is niet waar, want ze lacht voor iedereen.
1: Zo is dat.
0: Ja. We hadden het toevallig net over die posters die in het ziekenhuis hangen.
1: Ja.
0: Tegenwoordig zijn die foto's zo gemaakt dat als je langsloopt, dan kijk je ze gewoon met je mee. Ja. Nou, dan geef je op een briefje, over 2-3 jaar, dan lopen ze ook nog eens een keertje met je mee.
1: Ja, zo is het.
0: Mooie techniek is dat. Mona Lisa van Brink Kramer.
1: Ja, en daarvoor even niet vergeten hadden we Dracula van ZZ en de Maskers, om even compleet te zijn.
0: Ja, zeker compleet. Daarna, we gaan direct luisteren naar Save Me van Davy D, Dozy, Biki, Mick en Titch.
1: Wauw.
0: Ja,
1: moeilijk, hè?
0: Dat is echt een mondvol.
1: Ja. Heb ik je wel eens verteld dat ik die gasten ooit nog een keer live heb gezien? Dat heb ik nooit verteld, hè?
0: Nee.
1: Ik was, toen ik mijn winkeltje had in Amsterdam-Noord, was ik sponsor van het Goud van Oud Festival in Monnikendam.
0: Ja.
1: En daar hadden ze allemaal artiesten uit de jaren 60 en ook een klein beetje uit de jaren 70, maar heel vaak uit de jaren 60.
0: Mm-hmm.
1: En toen waren hun ook hier in Nederland en ze hebben daar toen ook opgetreden.
0: Okay.
1: En toen was alleen Dave D was er niet meer bij. Maar die was al een hele tijd was heel weg.
0: Oh.
1: Maar al die nummers uit die tijd gedaan. Het was echt geweldig. Een nostalgie van de eerste rang. Ja, echt.
0: Okay.
1: Ja, heel leuk. Maar goed, jij wil wat vertellen over Dave. Die Dozy, Biki, Mick & Titch.
0: Nou, die groep, noem ik het maar. Praat het makkelijker. Ze traden sinds 1961 op als groep onder verschillende namen. Waarvan de voorlaatste Dave D en de Bostons was. In Duitsland, de Star Club, in Engeland traden ze op, maar succes bleef er alsnog uit. Totdat in de zomer van 1964 traden ze op als supporting act van de Honeycombs, die destijds een hit hadden met Have I Tried. En toen zijn ze eigenlijk een beetje doorgedrongen.
1: Ja.
0: Dus dat is goed succes voor ze geweest. Daar gaan we zo naar luisteren. En als dat afgelopen is, gaan we luisteren naar Jim Reeves met Distant Drums.
1: Okay, Save Me, Dave D, Dozy, Biki, Mick.

Ja, dat waren dan twee verzoekjes achter elkaar. Dat was Downtown van Petula Clark, aangevraagd door tante Smarty. En die vroeg het voor alle luisteraars. En Bachelor Boy van Cliff Richard werd aangevraagd door mijn lieftallige vrouw Henriette. En dat waren voor al het verplegend personeel. Gaan we gauw verder met het volgende. Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Cycle Group draaien we ze allebei.

Ja, dan wachten we volgens Ticket to Ride van de Beatles en Get Off of My Cloud van de Rolling Stones. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws, dus we gaan u zo eventjes verlaten en zijn na het nieuws van 11 uur weer bij u terug. Dus tot zometeen, tot straks.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Aanbeland in de tweede uur. En we zijn gestart met A Love of the Common People van The Cats.
2: Ja, en die kennen we ook uit de jaren 80 van, ja, Paul Young.
1: Paul Young?
2: Ja, dat is een heel groot hit geweest.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Dus dit is een cover?
2: Nou, dit is ook al inderdaad een cover.
1: Oké. Maakt niet uit.
2: Nee, zo is het. Want we zijn aanbeland. Ja, daarom. We zijn aanbeland bij het tweede uur. En we gaan weer volledig met muziek verder. En af en toe dan hebben we een bepaalde herinnering die boven komt. En gaan we erover praten. En Love of the Common People was de eerste. En dan gaan we gauw verder met Eddie Christiani. Wie kent hem niet?
3: Nou, ik wil net zeggen, het is toch een gauw ouwe hoor.
2: Wij kennen hem. Ja, maar absoluut. Ik denk ook dat heel veel mensen hem kennen. Eddie Christiani met Lou.

0: Nou, dat zullen we dan maar positief opvatten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Hiervoor hebben we geluisterd naar Lulu van Eddie Christiani. En dit was Melly Page met You Can't Be Wrong About Boys. En we gaan nu gaan we luisteren naar Say You Need It van Barbara Perry. En dit is echt heel opmerkelijk, hoor. Barbara Perry, die is geboren op 22 juni 1921. En overleden op 5 mei 2019. Nou, snelle rekensom betekent dus 98 jaar.
1: Zo.
0: Prima. En ze was een Amerikaanse actrice, zangeres en danseres. En nu komt het. Ze heeft 84 jaar in Hollywood en de Broadway gewerkt.
1: Zo, doe maar.
0: Dus die heeft geen jeugd gehad. Nou, die zit op de 16e jaar is ze daarmee begonnen. Ja. Dat is echt niet normaal. En haar carrière was een filmcarrière in 1933. Toen verscheen ze in Counselor at Law. Ze had ook een kleine rol in The Mystery of Edwin Drood in 1935. Nou, dat zijn films die mij helemaal niks zeggen. Maar ze trad op in Broadway Ze trad op Broadway op in diverse producties, waaronder als Anna in Rumpel in 1957. En in 1950 speelde ze mevrouw Larry in Happy as Larry op Broadway. Bij de mid-1950s... Oh, dat had ik even moeten vertellen natuurlijk. Midden jaren... Te vertaald om te snel uit te doen. Wacht even hoor. Ik denk ik lees gewoon door. Midden jaren 50, begin van jaren 60, heeft ze gestudeerd op de Royal Academy of Dramatic Art in Londen, Engeland. Wilde ze ook nog eens een keertje toneelspelster worden. Nou, ik vind het wel een heel onmerkelijk verhaal.
1: Een heel onmerkelijk verhaal. En inderdaad, al zo lang ook op Broadway te hebben gestaan.
0: Ja, toch?
1: En zo zie je maar even werken, ga je niet altijd...
0: Echt niet normaal. Maar daarom, Barbara Perry, Say You Need It.
1: Ja, heb je het nodig of niet? Ja,
0: nou, ik moet even bijkomen van dit verhaal. Ik heb ook lang gewerkt, maar er waren maar 43,5 jaar.
1: Nou, daar komen ze dan.

0: Ja, dat was Wally Tax, die we kennen van The Outsiders uit de jaren 60. En met het nummer I Won't Feel Alone. Daarvoor hadden we een terugblik op Ja Zuster, Nee Zuster. En dat deden we met Hetty Blok en Leen Jongewaard met William Stekkie. En we begonnen natuurlijk met het verhaal van Joop over Barbara Perry. Say ja. You Need It.
1: Blijft onverstaan.
0: Ja, zeker.
1: Wally Tax is toch een Hagenees?
0: Nee. Is echt een Amsterdammer.
1: Amsterdammer?
0: Ja, echt een Amsterdammer. Zelfs de hele groep.
1: Oh, ik ben inderdaad met die andere. Ja, natuurlijk. Kan ik makkelijk zeggen. moet ik ook zeggen met wie. Hoe heet die nou?
0: Ja.
1: Echte Hagenees. Oude Den Haag. Hoe heet die nou?
0: Oh, Harry Jekkers. Klein orkest.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Yes.
1: Ja.
0: Hey, we gaan gauw verder met Shocking Blue en het nummer Venus. Dat is een lied dat deels is geschreven door Robbie van Leeuwen. Voor de Nederlandse rockband Shocking Blue. Het werd een internationaal hit in 1969. En bracht het tot de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Venus was de vierde hitsingle van de Nederlandse rockband. En de muziek van het nummer, de banjo song uit 1993 door Tim Rose van de groep The Big Three. Echter werd Venus niet geschreven als A-kant voor Shocking Blue, maar had een B-kant nodig voor de single I'm a Woman. En hij kwam afkomstig van de LP At Home. En deze LP had ik ook als een van de eerste LP's op mijn kleine draagbare pick-a-pie, wat ik toen de tijd gekregen heb. Goed.
1: Was jij nou degene met twee speakers of zo?
0: Ja, nee, ik had twee speakers aan de knop zitten. Ik had stereo. Nee, wij hadden al stereo.
1: Ja, precies.
0: Dus we gaan verder met Shocking Blue en het nummer Venus, wat een hele grote hit is geweest, ook in Amerika.

0: Ja, Joop, je mag wat zeggen. Dit was... Nee, ja, je mag helemaal niks zeggen.
1: Ik ben sprakeloos.
0: Ik ben ook sprakeloos. Ik moet het volgende beginnen eigenlijk. Dat is deze.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Krijg je als je niet oplet.

0: Nu ben je echt aan de beurt, Joop.
1: Ja. Dit was Yesterday Man van Chris Andrews. En we gaan nu luisteren naar...
0: Ja. Laat als de Zorba.
1: Mijn jeugdherinnering.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja.
1: Landdans de Zorba van Trio Leniek.
0: Ja.
1: Wasted Words van The Motions.
0: Ja.
1: En Laat me los van Peter Koelewijn.
0: Nee, want dat werd eerst vanzelf weer.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Jij ging wat vertellen over Laat dans de Zorba.
1: Ik ga eventjes... We zijn lekker bezig, joh.
0: Ja, ik heb je helemaal van het stuk afgebracht.
1: Precies. Wat was de Zorba? Trio Helleniek. Dat is een Grieks trio dat zich specialiseert in de Griekse sirtaki muziek. En dat hebben ze bewerkt voor het westerse publiek. En uiteraard zijn ze natuurlijk... Nou, uiteraard. Ze zijn bekend geworden door de hit De Dans van Zorba uit 1965. De film. Mooie film trouwens.
0: Met Anthony Quinn volgens mij.
1: Anthony Quinn, inderdaad. Ja. En het was een Brits-Griekse film uit 1964... van regisseur Michael Kokoyannis, gebaseerd op een roman uit 1952 van de Griekse schrijver Nikos Kazantzakis. Oké.
0: Moeilijk woord.
1: Ja, precies. Zorba de Griek speelt zich af op het Griekse eiland Kreta. Mikis Theodorakis was componist van Zorba Dance de Sirtaki. En dat gaat, dat hebben we gehad. Dan gaan we daar nu naar luisteren.
0: Ja, en daarna gaan we luisteren naar Wasted Words van The Motions. Ook een muzikale herinnering van jou, Joop.
1: Ja, dan hebben we dus alle drie gehad, hè?
0: Zo is dat. Ja. La Danse de Zorba, Trio Helleniek.

0: Deze was op speciaal verzoek van Jonna en die vroeg aan Mama's en de Papa's en California Dreaming. Echt een heel leuk nummer.
1: Jazeker, absoluut.
0: Een beetje voor ons bestemd, voor mevrouwtje en ik. Want wij zijn uiteindelijk de papa's en de mama's.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Ja, en ik denk dat daar is inderdaad over nagedacht. Dus, ja.
1: Specifiek, en maakt niet uit hoe je mama's en papa's zijn.
0: Nee, dat maakt niet uit, maar goed.
1: Nou, dan weet het luisteraars niks van natuurlijk. Nee. Wij zien dat in het berichtje. Zie je hoe mensen sommige dingen schrijven. En soms is het hartstikke leuk hoor.
0: Ja, dat is ook zo. Goed. Dat gezegd hebben, dan gaan we verder met muziek. En ja. Peter. Waar het hart van
1: Peter
0: vol is.
1: Ja, precies, Peter. Peter Bakker, oh nee, sorry. Peter Koelewijn met Laat Me Los.

0: Ja, dat was een verzoekplaatje van iemand uit Luxemburg die ook zit te luisteren. Ja. Waarschijnlijk heeft hij via internet de radiostation FZO gevonden. En dat is Jan LaVerge uit Luxemburg. En die vroeg het nummer Wake Up Little Susie aan van de Everly Brothers.
1: Ja, maar iedereen kan het opzoeken. www.flevoziekenomroep.nl.
0: Kijk, nog even gezegd hebben.
1: Hè? Ja. Dus. En dat via internet. Dus het is helemaal geen probleem.
0: Nee. En als u daar dan inderdaad op ingelogd bent, dan kunt u ook daarop luisteren naar onze muziek. En
1: het verzoek indienen.
0: Het verzoekje indienen. Ja. Zo is het ook inderdaad.
1: Ja, ja. Ook al zit je op IJsland. Maakt niet uit.
0: Dat bedoel ik. Hey, daarvoor hadden we natuurlijk nog Paula Dennis met het antwoord op die van Johnny Hoes. Was jij maar bij moeder thuis gebleven? Nou, dat was haar antwoord. Ja, was jij maar bij moeder thuis gebleven? Goed. Hey, we gaan gauw verder weer met muziek. En dan doen we met een nummer van Billy Preston. En that's the way God planned it.

0: Ja, dan moet je hier wel hebben natuurlijk. Hè?
1: Nou. En dan mij vragen of ik het moet winnen als ik met jou gewerkt heb. Nou, dat is echt niet waar hoor, Joop. Je bent niet zo vermoeiend, dat valt wel mee.
0: Oké. Okay. Ja, goed.
1: Hey, we gaan afsluiten, want we hebben nog maar een paar seconden. En, het zit er alweer op. Dus ik ga zeggen, hou het goed en tot de volgende keer misschien.
0: Ja, veel gezondheid. Snel naar huis.
1: Bye bye.
0: Zwaai zwaai, mazzel.
1: Doei.
2: Flevo Ziekenbrood op de Flevo Gastvrije.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag achtereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevozieke.nl.

0: Johan, dit is de mooie song Helden.
1: Ja, over Hollandse helden in de sport en de maatschappij. Dat iedereen een held kan zijn. Zullen we daar maar een echte zaal voor vragen?
0: Dat lijkt me een heel goed idee. Dames en heren, Edwin Evers.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFund-actie en die heeft intussen al €28.000 opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op hen inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in 1 klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

geen plaats in mijn auto, verzonken in gedachten. En in de binnenstad zei een agent mij te wachten. Ik dacht, hij kan, dus trek ik vinnig op. Maar het licht was rood en rood betekent stop. Het was een ravage voor en achter zat ik klem.

niet zo moeilijk, gewoontes af te leren. Je denkt dat moet toch gaan, laat ik het toch eens proberen. Ik nam me voor, let op bij wat je zegt. Goeie praat, dat wel, wat komt daarvan terecht? Het was op een bruiloft en ik kuste daar de bruid.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. Werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. Harder dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede voort in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Anders heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Play voor Ziekenomroep.

land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen.

moet je bij jezelf denken. Hoeveel zin heeft het? Het land van prostitutie en blauwe macht. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Dit is het land waar ik verloren heb, bedrogen ben. Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Annelotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam, dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

vrijdagavond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep via de Flevo Gastvrije.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrije app. Het is 8 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip.

0: is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer hebben afgestemd op Soul Medicine. Na wat oosterproblemen zijn we toch aan de gang gegaan. Ik ben Jan Vreunen en tot 10 uur bij u met heerlijke soul, blues, jazz en R&B uit de in-ears en oorschelpen. We begonnen dit uur met de opkikker van de maand. En dat was Perez Prado met Cherry Pink en Apple Blossom White. En daarna hoorden jullie Talk to Me van James Brown. En net hoorden jullie Ruby Black met Regressa di Mi Piel. Goed, we gaan gauw verder met Non-Stop Dance. Dat is een single van de Gibson Brothers. Het is afkomstig van hun album Non-Stop Dance, Come Out to America uit 1976. In april 1977 werd het nummer wereldwijd op single uitgebracht. Nederland en België liepen voorop met de aanschaf van muziek van de Gibson Brothers. De Non-Stop Dance was daar een hit, voordat hun aanstekelijke discomuziek in de rest van Europa met Cuba werd opgepakt. Alex Frankfort, die zowel A-kant als B-kant schreef, is echt de naam van Alex Gibson. Hier zijn de Gibson Brothers met Non-Stop Dance.

Nou, hij zei het zelf natuurlijk, hè. Paul per el resto de mi vida. Le Saul del Rio. En dan gaan we verder met Chiara Civello. En zij is een Italiaanse singer-songwriter en jazzzangeres. Chiara Civello werd op 15 juni 1975 in Rome geboren. In 1994 vertrok zij op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten om in Boston aan de Berklee College of Music te studeren. Na haar studie verhuisde ze naar New York. Hoewel Chiara Civello uit Italië komt, schrijft ze haar nummers voornamelijk in het Engels. Daarnaast zingt ze en schrijft ze nummers in het Italiaans en soms ook in het Portugees. Haar stijl laat zich omschrijven als jazz met Latin en bossa nova invloeden. Ze heeft een lichte en exotische stem en zingt met een licht accent. Hier is Chiara Civello met Va bene, così.

En dan waren dan de Cool Runners met Play the Game So You Think It's Funny van het album We Got the Funk. In 2002 richtten zanger Dulles en gitaristen Kwakman en Jaap de Witte de band op onder de naam De 3J's uit Volendam. En nu bestaat Jan Dulles, Jaap Kwakman en Robin Kuller. Dat daaruit. De band werd landelijk bekend na het succes van hun debuutalbum Watermensen uit 2007. Daarna volgden tal van hits, waaronder Wiegelied, Dat is Dromen en Geloven in het Leven. Anno 2024 heeft de 3J's al 12 studio's op zijn naam staan. In 2011 deed het intrio namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Never Alone. Hier is van het album nummer 7 Gewoon Gelukkig, de 3J's.

0: Op speciaal verzoek van Jum voor Robert, die thuis ziek ligt. Van harte beterschap gewenst door Jum. Robert, deze was speciaal voor jou. Thriller van Michael Jackson. Gaan we verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

Dit was in het kader van de Rat Pack. Frank Sinatra featuring Duke Ellington met Big Band met Yellow Days. Dean Martin met Kiss the World Goodbye. En Sammy Davis Jr. met Sit Down, You're Rockin' the Boat. Het eerste uur zit wel weer op. We gaan naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer bij terug met nog heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de Indiërs of Oorschelpen. En tot straks.

0: nieuws van 9 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot een middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan Vreunen en tot nu nog even bij u met heerlijke muziek. We begonnen dit uur met Aretha Franklin en Daydreaming. En net hoorden jullie René Vroeger met Daar sta je van het album Doe maar gewoon. Gaan we gauw verder met Laia Noir. Ze is een... we gaan verder met It Had To Be You van Lois Dillock, Dana Franklin en Lenora.

En dit nummer is aangevraagd door Harriet. Speciaal voor het verpleegend personeel waarvoor geen mountain high enough is. Speciaal voor het personeel dus van Harriet. Ain't no mountain high enough. Dit was Michael McDonald. En nog eventjes ter completering van het vorige nummer. Lois Deloach, Nana Freeland, Robert Towers, Lenora, Senzalai, Helm en Kate McGarry. Die zongen It Had To Be You van het album The Sistering. Gaan we gauw verder met Laia Noir. En zij is een volledig digitaal gecreëerde artiest. Bekende nummers zijn onder meer Hablen de Mi en Secretos de Mujer. De geestelijke vader is Gustavo Adolfo Montiel, beter bekend onder de naam Mr. Montiel. Hij is tekstschrijver en verantwoordelijk voor dit project. Hier is Laia Noir met Donde Estás Papá.

Baptiste Trottignon, Melody Garot en Miozek, Mon Fantôme, van het album Song, Song, Song. The OJ's is een Amerikaanse soulgroep, een van de belangrijkste soundgroepen uit de Philadelphia Soul. The OJ's waren voornamelijk succesvol in de jaren 70 van de 20e eeuw, toen ze samenwerkten met liedjeschrijver en producersduo Gamble en Huff. De vijf oorspronkelijke leden, Eddie Levert, Walter Williams, William Powell, Bill Iles en Bobby Massey, kenden elkaar van de middelbare school. In 1958 werd de zanggroep opgericht in Canton, Ohio, als Triumphs. Later veranderde ze dit in de Mascots. Onder die naam bracht de groep in 1961 de eerste single Miracles uit. Het nummer werd opgepikt door de in Cleveland uitzendende discjockey Eddie OJ, die de groep regelmatig zou draaien. Als eerbetoon aan hem veranderde ze de naam in 1963 voorgoed in de naam The OJ's. Onder deze naam hadden ze hun eerste hit Lonely Driver uit 1963. In 1965 volgde het debuutalbum Coming Through. En dat jaar verliet Iles de groep, maar de OJ's werden teruggebracht tot een kwartet. Van het album Family Reunion is dit Stairway to Heaven.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Van het album Storm naar de Stilte, de groep Jet, met als zanger Bert Hering, maar die kon wel. Het nummer Burning Heart in het Nederlands als Najaarszon. The Brand New Heavies is een acid jazz en funkgroep uit de Londense wijk Ealing, Groot-Brittannië. De groep is opgericht in 1985 en wordt gezien als een van de pioniers van de acid en groove jazz, samen met onder andere Incognito en James Taylor Quartet. De naam Brand New Heavies is een verwijzing naar een quote van James Brown, Minister of Super New Heavy Funk. De groep begon in de vroege jaren 80 als Brother International, waarin ze uitsluitend instrumentale acid jazz maakte. Later werd de groep omgedoopt als de Brand New Heavies met Ndea Davenport als zangeres. In de opvolgende jaren scoorde de groep verschillende hits, vooral in de jaren 90, zoals Dream On Dreamer, Midnight at the Oasis, Spend Some Time en Never Stop. Ze waren samen met Incognito een van de eerste bands die uptempo soul jazz maakte en hiermee ook in de hitparade succes boekte. Van het album Trunk Funk, hier is Never Stop, the Brand New Heavies.

0: girl is mine. Michael Jackson samen met Paul McCartney. Het is gauw nu tijd voor het volgende.
1: 3 van 1.

Ja, twee uur Soulbridge zit er alweer op. Ik hoop dat u ondanks alles toch heeft genoten van de muziek die ik gedraaid heb. Het geluid goed. En tot misschien. Tot de volgende keer.

Het is 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Ik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke